0: Hallo, dit is Mark van Sunny Day. Dort waren de vangten waren fijn op te warmen en met dort jam frische knaksoot en koude zijde. En wie doen nu ieder madweek, donderdag en vrijdag, middag mjang. En met de schmoonkuchen en monkey bread en cinnamon buns wat de vroeger hingen mjang doen. Dat is geen wonder dat ik een paar punt ongenomen. En meer desserten syrups en honig met dat scheine peanut butter en meer desserten fleisch. Dort hiet de krakraak van fijne faspa. Komt alle aan naar Sunny Day Products, 349 Manitoba Road.
1: Microphone by Joycean Helen Bergen for the Brig Radio CHPD at Elmer, Ontario, Canada. You hear now no ans Hofstunjit program, Wort passiert. We reden von unser Geschicht, von unser Hintergrund aus plottische Menschen, von wo die abstunden und wo wir von herkommen.